0: Dit is Joe 80s and 90s.
1: Can't touch this.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Dit is Joe 80's.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie.

0: over de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
4: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Gisteren hoorde je de reclamespot al lopen.
1: Deze week in Date Night.
2: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
3: Luister naar je vrouw.
1: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
2: Je bent een verpleegster?
3: Ja.
2: Dat kan wel iets doen met een man.
3: Zeker.
2: Maar hij heeft ook af en toe eens een pijntje.
3: Heeft hij dan niet wat handen voor zorgen dat hij heeft?
1: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
0: Ja, ja. Vanaf morgen vroeg, dat was de reclamespot van gisteren, want het is nu allemaal te bekijken en te beluisteren. En we hebben vroeg deze ochtend al een stukje beluisterd hier met het team. En er zit iets heel, heel, heel grappig in. Want Nouria, je kent ze van Blind Getrouwd. Ze is met Stijn. Stijn is trouwens nog een halve jeugdvriend van mij. Want we hebben op dezelfde school, maar heb ik al vaak verteld op de radio. We zaten op dezelfde school. Hij is een paar jaar jonger. Dezelfde school in Knesselaren. En ze vertelt in de podcast, in Date Night, vertelt ze iets over het feit dat ze verpleegster is. En niet alleen op het werk, maar ook soms thuis.
2: Niet mijn originele verpleegsterpakje waar ik me al daan in Tuzet rondloop. Maar ik heb uiteraard wel andere verpleegsterpakjes.
4: Is dat waar?
3: Ja, dat is waar.
2: Ik heb een Halloweenpakje van een...
4: Dit is echt... Max!
2: Ja. Vorig jaar had ik zo'n Halloweenpakje gekocht van een verpleegster.
4: En vindt Stijn dat sexy?
2: Ik vind dat leuk.
0: Hij vindt dat leuk, zegt ze erover. Over het verpleegsterpakje thuis. En dan gaat mijn fantasie altijd helemaal tekeer. Dat is dan zo van, zijn er nog mensen die de attributen uit hun beroep graag meenemen naar de slaapkamer? Ik weet dat er nu veel bakkers aan het luisteren zijn. Neemt jij de deegrol wel eens mee naar huis? Of smijt haar wel eens een keer in de bloem? Of weet haar wel goed te kneden zo midden in de nacht? Of zijt jij politieagent? Gaan de handboeien mee naar huis? Mag dat eigenlijk?
5: Denk ik niet.
0: Of zijn er wel eens brandweermannen die de brandweerslang thuis eens graag uitrollen? Of poetshulpen die denken, die plumeau.
1: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: Dit is Joe.
1: Het is toch heel vroeg op de ochtend, maar jullie zijn al goed aan het gaan. Met dank daarvoor voor jullie.
2: Vooral de mannen, het valt weer op.
1: Weinig vrouwen, inderdaad. Kijk, ja, maar Kate, we zijn nu ook alleen, hè. Onze eigen vrouw is er ook niet bij.
2: Dat is
1: dus
2: waar, dat is waar.
1: Mogen misschien, alhoewel, met Anke kan je ook elke mop maken. Dimitri, ja, sorry Dimitri, ik zal je familienaam niet meegeven, want dat is buschauffeur, Dimitri. En die zegt, ik heb mijn bus wel alles mee naar huis genomen. Dat kan me voorstellen, dat je de bus thuis parkeert, als je de volgende dag ook weer moet rijden. Maar hij zegt, en die bus, die is wel alles gedoopt geweest bij ons thuis. Huh? Ja, dat is toch speciaal. Ja, in de bus waar je de volgende dag moet mee gaan rijden, een nummerje hebt gedaan. Erik die zegt, vroeger hadden wij handboeien thuis liggen, maar nu moet ik weer op zoek gaan naar de startkabels. Oké, okay. Wacht hè. Vorige week nog met baret op en militaire broek op de enkels thuis. Allee, vooruit. Katrien zegt, ik hoop dat de ramenwasser zijn vrouw niet aan het raam zet. Jari zegt, mijn vrouw die vindt mijn helm sexy. Ik werk in de bouw, maar ik heb hem nog niet aangedaan. Haha, maar ze vindt het wel sexy. Maar vernoem mijn naam niet. Gaan we niet doen, Jari, want ik moet stoer kunnen blijven voor de collega's. Dus iedereen die een Jari kent in de bouw, vraag er maar naar vandaag. Wacht, hè. Bart die zegt, ja, ja, Sven. De poetsvrouw neemt een aftrekker ook mee de slaapkamer in. En Bart Nijs die zegt, mijn deegrol laat ik in de bakkerij, maar er wordt soms wel een keer bij ons thuis extra slagroom geklopt. Dankjewel voor jullie grote hoogstaande humor.
3: Dag manneke.
4: Hey.
3: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
4: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
3: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
4: Ook landbouwer.
3: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
4: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
3: Ah, slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 114 in onze top 2000. En beste vrienden, wanneer de blaadjes langzaam beginnen te kleuren, wanneer je zelfs denkt sommigen gaan eraf beginnen vallen, dan weet je dat we eind september zijn, bijna oktober, en dat we bijna op de radio gaan aankondigen dat de stemming open gaat voor onze top 2000. Het zit er aan te komen, meer bepaald, nog 24 uur geduld en morgen vroeg is het zover. En dan moeten niet alleen oude classics ingestemd worden, maar ook nieuwe liedjes. Dit is een van de populairste van dit moment. Ik ben bijna zeker dat die er ook dit jaar zeer hoog zal instaan.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Drink and drag all by myself. He's choosing Texas.
3: Dit is
1: Joe 80s and 90s.

0: 7. Een tip voor een
1: zeer gastvrij
0: leven.
1: Voor mensen die alleen zijn. Dat is een probleem voor heel veel mensen om alleen op restaurant te gaan. En het ding is dat er zoveel mensen zijn die geen partner hebben op dit moment. Je ziet dat ook op de woningmarkt. Heel veel mensen wonen alleen. Sander, daar aan de overkant, onze producer,
2: ja,
1: is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Jij voelt u niet eenzaam, maar je bent wel alleen, hè?
2: Sander, Ik ben single, vrijgezel, ja.
1: Happy, hè? Happy single, ben je?
2: Zeer happy.
1: Ja, ga je vaak op restaurant eigenlijk alleen? Doe je dat wel eens?
2: Ik doe dat wel eens. Ik heb daar geen moeite mee. Ik ga nu niet zeggen dat ik dat elke week doe. Maar als ik bijvoorbeeld op citytrip ben of zo, en ik ga alleen op citytrip, vind ik ook niet erg. En dan ga ik gewoon eten.
1: Ja, maar vind ik goed. Maar voor veel mensen is dat echt, dat is een drempel waar ze niet overheen raken. Ik kan dat ook. Als ik alleen op vakantie ben of alleen thuis ben, dan kan ik dat zonder problemen. Anke, die zegt altijd nee, dat gaat niet. Ze doet het ook niet. Hè?
2: Nee, Anke wordt daar niet vrolijk van.
1: Ze wordt daar niet vrolijk van. Maar om die drempel een beetje te verlagen, goed initiatief in een restaurant in Brussel. Osteria Romana is dat. Schijnt een goed Italiaans restaurant te zijn. Daar heeft de chef en oprichter Filippo beslist, weet je, mensen mogen bij ons alleen komen eten. Wij zorgen voor een tafeltje voor hen. En meer nog, als je alleen komt eten, krijg je van mij voortaan een gratis glas champagne. Hij zegt, ja, ik wil solo dineren zowel zelfsprekend mogelijk maken. Het is een gebaar van gastvrijheid. Uit een onderzoek blijkt dat tegenwoordig, en dus die drempel is al lager aan het gaan, 48% van de Belgen gaat alles alleen op restaurant. Het is bijna de helft, kan het al over zijn hart krijgen om alleen iets te gaan eten. En dat is goed. Het is een opvallende stijging. Tegenover 10 jaar geleden was nog veel minder mensen die het durfden. Er waren er misschien ook nog meer koppels of mensen deden dat niet. Maar dus, even imprinten. Osteria Romana moet je wel nog.
0: Dit is Joe.
3: Joe.
0: 80s en 90s.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo...
10: Simon! Knaldi!
11: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Joe, eet die zin.

0: Goedemorgen allemaal, het is donderdag 24 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, in de spotlight, de Chinese auto's. Want 1 op de 8 nieuwe wagens die vorige maand in Europa werden verkocht, blijkt uit nieuwe cijfers, was van Chinese makelij. En vooral bij de hybrides gaat het zeer hard. 1 op de 4 ondertussen, dat is 25% van de hybrides die verkocht worden bij ons, was van een Chinees merk, blijkt uit cijfers van het Duitse marktonderzoeksbureau Dataforce. En dan vraag je af, ja, waarom doen mensen dat? Waarom kopen ze daarvoor? En de redenen zijn ook opgesomd, vooral omdat je voor je geld veel krijgt. Een scherpe prijs dus, maar ook een uitgebreide uitrusting waar je vaak bij andere merken, Duitse merken of zo, om maar iets te zeggen, veel moet voorbij betalen. Dan denk je, ik heb al een goede auto eigenlijk, maar dan voor dat moet je bijbetalen. Allee, bijna voor alles moet je bijbetalen. Oh, u wil 4 deuren. Dat is dan nog zoveel €100 per deur. Nu lach ik er een beetje mee, maar het is wel voor een stuk zo. En er zit opvallend veel technologie in, waar mensen dan toch ook nog in vertrouwen op een of andere manier. Dus ze zijn het goed aan het doen. Maar ik heb daar wel iets raars bij. Vroeger als kind, hè, als we reden op de snelweg, dat was een soort van spelletje wat ik heel graag speelde om auto's te herkennen.
2: Ah, ja.
0: En ik kon die ook herkennen. Dat is een Renault dit, en dat is een Peugeot dat, en dat is een Mercedes dit. En ik wist het ook allemaal. Je herkende ze. En van ver al, hè, wat komt er daar nu al? Heb je dat nooit gedaan?
2: Jawel.
0: Dat spelletje,
2: wel,
0: ja.
2: Onderweg naar Frankrijk in de jaren 90.
0: Maar nu, heel eerlijk, als ik rondkijk, al die Chinese auto's denken, waar rijdt daar nu weer rond, zeg?
3: BYD kan ik eruit halen. Dat staat er ook in koeien van letters op. BYD, Build Your Dream
2: of zoiets dat. Hè?
3: Maar de andere merken...
0: Nee, maar we staan hier op een rijtje. Leap Motor. Geen idee. Zeker. Ja, dat is echt een merk. Z-E-E-K-R. MG, maar oké. Okay,
2: dat is een vriendin van mij. Dat die heeft een MG-auto.
0: Ja, maar een MG was vroeger gewoon een Brits merk. Hè? Dat hebben ze overgekocht eigenlijk. Ja. Die ja. Dat heb je overigens ook bij Volvo. Volvo is ook overgekocht. Hè?
3: En Polestar.
0: En Polestar is eigenlijk ook half Chinees. Ja. En dan, wat heb je dan allemaal? SAIC. Sherry. Alleen niet zo van Sherry, maar met 1 R. Xpeng. Dat klinkt helemaal Chinees. Ik heb er nooit van gehoord. Ik zou ze niet herkennen. Rijd jij met een Chinese auto en ben je er tevreden van? En wat zijn de voordelen? En zou je hem nooit weer inruilen voor een Duitse of een Franse of een Zweedse? Of weet ik veel wat allemaal? Laat het ons even weten. Ik ga even op zoek naar een Chinese auto-eigenaar die er zeer content mee is. Meld u even aan.
4: Dit is Joe 80's.

0: Niets minder alleen de Chinese auto-eigenaars. 1 op de 8 auto's in Europa die gekocht werd vorige maand is al Chinees. Mark die is ook overgestapt. Die zegt, wij hebben 2 BYD's en zijn daar enorm tevreden van. Alles is een full option op die auto's. Alle 4 de zetels zijn verwarmd, maar hebben ook airco in de zetels. Amai. We hebben een sunroof, we hebben massage in onze zetels zitten. Onze vorige wagens waren Audio, Jaguar en een Porsche. Maar die Chinese auto's die hebben veel meer kwaliteit. Die zijn gewoon stukken beter. En een klein detail, een onderhoud op 30.000 kilometer kost €125. In plaats van als wij met onze Porsche gingen, was €2.000 voor een onderhoud. Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit het bij jou, Mario?
1: Ik heb ook een zieke 7X bij het bedrijf laten aankopen.
0: Okay.
1: Ik heb die nu een 2-tal maanden. Het is een heel zalige wagen, een heel ruime wagen.
0: Ja.
1: En zoals de vorige persoon, Mark, ook zegt, ja, met alle opties erop wat je kan denken, voor uiteindelijk heel weinig geld.
0: Ja, hoeveel heb je betaald? Een zieker, zeg je. Dus wat ik zei, zeker, ja, dat is een zieker. Okay.
1: Ja, het is een zieker, ligt die zieker zeggen. Het is een zieke 7X. Het is eigenlijk een klein SUV.
0: Ja.
1: En eigenlijk moet je rekenen dat eigenlijk deze aankoop te vergelijken is met een Tesla I-model.
0: Maar wat is dat dan? Dus is dat rond de 40.000, 50?
1: Ja, rond de 40. Rond de 42.000 zonder BTW natuurlijk. Ja,
0: oké. Okay. En heb je veel meer auto voor dan als je een Europese wagen of zo koopt? Heb je het gevoel?
1: Ja, sowieso. Ik heb vroeger met een EX30 gereden. En dat was eigenlijk ook 39.000 in aankoop.
0: Ja.
1: En daar heb je eigenlijk een heel kleine wagen voor, met bijna geen opties. Want, maar nu met de zieken is dat eigenlijk heel zeldig. Ook massages, zetels, verwarmd. Van achter verstelbaar.
0: En zijn ze ook mooi?
1: Heel tof.
0: Zijn ze ook wel smaak is natuurlijk. Ja. Je vindt, zijn ook mooi.
1: Maar ik vind hem van binnen nog wagen. Een Tesla I-model, dat is eigenlijk een tablet met een wagen met wielen eronder.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk met de zieter heb je eigenlijk heel mooi leren dashboard. Je hebt een head-up display, je hebt alles wat je moet hebben in een gewone wagen.
0: Ja, en
1: maar ik rijd al heel lang elektrisch.
0: En denk je dan 1 seconde over na, ik ben hier nu de Chinese economie aan het steunen, of is dat iets waar je echt totaal niet mee bezig bent?
1: Nee, eigenlijk als bedrijf moet je ook kijken wat dat de TCO is van de wagens en wat dat natuurlijk de impact is op de kosten natuurlijk die je maakt.
0: Je mag wel
1: zeggen, we gaan weer Europees gaan, maar als je daarvoor €20.000 moet betalen per werknemer,
0: En
1: wij rijden nu ongeveer met een 12-tal wagens al elektrisch, dus ja.
0: Ja, dan is de rekening eigenlijk snel gemaakt, hè? Dus de Europese constructeurs gaan moeten zien te volgen op een of andere manier, of ze gaan beetje bij beetje
1: inderdaad
0: op de markt verdwijnen.
1: Dat denk ik ook.
0: Goed, geniet van je Chinese auto. Merci om even hier op de radio te komen. Fijne dag gewenst.
1: Super.
2: Profiteer in september.

0: van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden. Dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52. Hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven. En dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
3: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
5: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
3: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd. Eerst wolken, later opklaringen, maximaal dit weekend rond 22 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: denken.
1: Maar het is wel een beetje nieuws van deze ochtend toch. Wat staat in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit wil dus die zone 30 uitbreiden. Meer bepaald rond scholen. Niet alleen aan de schoolpoort. Maar zo minstens 300 meter daar rond. Omdat ze ja zeggen, het is soms veel te gevaarlijk voor onze kinderen dat verkeer. Vlaams parlementslid Stefanie van den Heden zat er net in het nieuws.
2: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen in een buurt van een school op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Uh-huh. En wat zien we ook, het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
1: Ja, ik snap het eigenlijk wel. Ik vind dat ze wel een punt heeft. En ik denk dat ongeveer iedereen daar wel mee akkoord zal gaan. Je wil rond die schoolpoorten. Je wil ook echt niemand aanrijden. Ik ben ook super voorzichtig als ik weet dat ik in zo'n zone kom. Want je wil echt geen kind mee hebben. Dus ik vind het wel logisch. Het enige, heel eerlijk, maar misschien maken we daar niet populair mee. Soms heb ik wel iets. Die scholen liggen niet altijd in dorpskommen of zo. Die liggen niet altijd in steden. Dat je daar passeert, ik weet niet, in het weekend. Of dat je daar passeert midden in de nacht. En dan moet je daar ook 30 rijden. En dat vind ik dan soms wel een klein beetje frustrerend.
3: Oh ja, ja, herkenbaar. Ik woon op het platteland in Riemst, Limburg.
1: Ja? Ja?
3: En als ik naar mijn vader rijd, dan passeer ik een 3-tal dorpjes. En dan heb ik, denk ik, 5 of 4 of zo van die schoolomgevingen.
1: Ja.
3: Waar ik dan op 17 juli 30 zou moeten rijden. Nu moet ik heel eerlijk zijn.
1: Ook lastig.
3: Dat gebeurt niet altijd.
1: Dat je daar rapper dan rijdt, ja. Maar ja, soms staan ze daar, soms zijn er echt ook flitsers die daar echt geïnstalleerd zijn om die schoolomgeving te beschermen. Ja. En ik snap dat eigenlijk ook. Weet, in mijn ideale wereld, maar ja, wat is dat? Vind ik dat, ik zou zo graag overal aangepaste verkeersborden hebben.
3: Voilà.
1: Want wij rijden s'nachts, we komen s'nachts naar hier gereden. En wij hebben dat toch vaak voor, Sander. Jij komt van zo ver, man. Maar ik moet ook altijd 35 minuutjes rijden. En s'nachts denk ik dan, ja oké, die 120, die trajectcontrole. Als er de weersomstandigheden perfect zijn. Soms is het zelfs klaar in mei en juni. Is het zelfs al gewoon licht. Zie je soms geen enkel een auto voor of achter je rijden. En dan denk ik, wat zou ik nu verkeerd doen met hier, ik zeg maar iets, 130 te rijden. Of 135. Of zoals in Duitsland, ja, dat je zelf de verantwoordelijkheid voor een stuk moet nemen. En dat je dat dan zou kunnen proberen. Ik vraag me dat af.
3: We doen het niet, hè. We doen het niet, hè.
1: We rijden nooit erop. Nee. Ja, maar bijna niet meer dan met die trajectcontrole. Nee. Die geldmachines van de overheid in een jackpot. Moet je het ook niet meer doen, want je krijgt gegarandeerd die boete binnen. Zou dat niet de oplossing zijn, vrienden? Ik ben daar niet over eens. Zijn 30 aan de schoolpoort? Oké, daar kan ik mee leven. Maar liefst met van die borden die zich aanpassen aan de omstandigheden.

0: aangekomen deze ochtend. Heel veel mensen hebben wel begrip voor dat voorstel van Vooruit om meer zone 30 te installeren rond de schoolpoort. Met een grotere straal van 300 meter bijvoorbeeld. Al is dat ook weer arbitrair natuurlijk, want waarom niet 350 en waarom... En ik deed hier een voorstel, ik ben geen verkeersexpert, maar ik zei, zouden we niet overal dynamische borden kunnen zetten? En ik weet niet, ja, ik moet misschien in de politiek gaan, want ik denk dat 90% van de luisteraars zegt, dat is een goed idee, dat die borden dan uitgeschakeld zijn wanneer de school niet open is of in vakantie, want anders zit je er 2 maanden ook traag te rijden terwijl er niks aan de gang is. Dus ja, Stef Willems, we moesten je wel wakker bellen zo vroeg deze ochtend. Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Goedemorgen, Stef.
1: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
0: Ja, sorry, ja, Anke is ziek, maar ja, ze is er even niet.
1: Oei, sorry, mijn excuus.
0: Nee, daar moet jij niet voor excuseren, dat is niet erg. Stef, dynamische verkeersborden, en niet alleen rond die scholen, maar bijvoorbeeld ook midden in de nacht. Als wij naar hier komen waar wij denken, is die 120, zou dat niet 5 of 10 kilometer meer mogen zijn? Ik zeg maar iets, is dat een optie, vind je?
1: Wat we zeggen, die 120 op de autosnelwegen, ja, dat is in ons land afgeklopt dat dat 120 is. En dat heeft bepaalde redenen, hè, omdat we een dicht netwerk hebben met veel op- en afritten. Daarom is dat de maximum snelheid. Dus daar naar 130 gaan, dat lijkt ons vanuit verschillende oogpunten niet de beste optie. Maar goed, ik weet dat je daar anders over denkt. Als dat gaat over die zones 30, dat bestaat al op verschillende plaatsen natuurlijk. Maar je moet ook kijken waar dat die zone 30 ligt. Als dat is in een woonwijk bijvoorbeeld, ja, dan heeft dat natuurlijk wel zijn nut.
0: Natuurlijk.
1: Dat permanent een zone 30 is. Omdat dat natuurlijk niet alleen zorgt, die zones 30, dat zorgt niet alleen voor meer verkeersveiligheid, maar ook voor meer leefbaarheid. Hè. Het geluidsniveau, bijvoorbeeld als een vrachtwagen voorbij komt, ja, die trillingen die zijn veel minder erg als dat dan 30 per uur is dan aan 50 per uur. Ja. En dat is een soort neveneffect dat niet altijd mee in rekening genomen wordt.
0: Ja, veel auto's worden wel stiller met al die elektrische wagens, soms te stil, maar ja, dat is een andere discussie. Okay.
1: Ja, maar vrachtwagens natuurlijk iets minder. Maar wat dat wel bijvoorbeeld kan, als dat een grote, brede weg is, bij wijze van spreken een steenweg, dat altijd 70 of 50 geweest is, en daar zijn afgescheiden fietspaden, ja, dan kan je inderdaad wel werken met dynamische borden, waar je rond bepaalde tijdstippen werkt met 30 per uur. Maar dat hangt een beetje af van, ja, welke infrastructuur is er, hoeveel verkeer passeert daar.
0: Nee, maar dat snap ik wel allemaal.
1: En wat is de functie van die weg eigenlijk?
0: Nee, maar het principe van dynamische borden, want dat moet je nu toch ook toegeven, Stef, overal krijgen wij zo'n jungle aan verkeersborden in ons land. Soms, ja, sorry, als je 1 seconde... En je moet ook op het verkeer letten, maar je moet tegelijkertijd ook constant die borden bijhouden. Ik bedoel, op sommige wegen denk je 30, 50, 70, hoppa, hoppa.
1: Ja.
0: Dan denk ik, als dat een beetje dynamisch zou zijn en je kan het aanpassen naar weersomstandigheden, naar alles. LED-schermen, die zitten nu overal, maar overal op alle toestellen. Dat kan toch de wereld niet meer kosten om al die oude borden, hup, 1 voor 1 te gaan vervangen door LED-borden die zich netjes aanpassen. Nee?
1: Ja, het probleem is dat natuurlijk elke stad of gemeente over zijn eigen grondgebied, ja, bij wijze van spreken kan beslissen wat dat de snelheidslimiet is, behalve voor de gewestwegen. En dat zorgt ervoor effectief dat je soms geen uniformiteit krijgt. Hè. Dan begint het effectief 30, 50, 70 en dat je op een duur denkt dat zelfs je auto het ook niet meer weet. Hè, want de meeste auto's, de recente wagens, hebben een systeem waarbij dat de maximum snelheid wordt aangegeven. Ja, als je daarop vertrouwt, ben je ook soms mis. Dus wat meer uniformisatie, zeker wel. Als je spreekt over dynamische borden, ja, dat is eigenlijk het systeem dat op de autosnelwegen nu al op heel veel plaatsen is. Hè.
0: Ja, natuurlijk,
1: waarbij dat men een functie van de drukte gaat zeggen, oké, het is 70, het is 90, het is 100, het is 110. Om dat uit te breiden naar alle wegen, dat lijkt me nu niet zo het beste systeem, want dan zit je weer met het gegeven dat je moet kijken van hoeveel is het hier nu op dit moment. Maar wel herkenbaarheid, dat is het belangrijkste. Als je bijvoorbeeld, ik weet niet of je al ooit in Denemarken geweest bent, maar als je daar een zone, een bebouwde kom binnenrijdt, dan weet je, ik ben hier een bebouwde kom binnengereden. Bij ons is dat veel lastiger. Als je 1 bord soms gemist hebt,
0: dat is ook een raar land,
1: dan weet je niet.
0: Ja.
1: Dan weet je niet of dat nu 50 of 30 is, of 70 in sommige gevallen. En dat is natuurlijk waar mensen niet als prettig ervaren en wat dat hen gewoon ook frustreert. En dat is soms niet onbegrijpelijk.
0: Oké, maar ik hoor het, je bent nog niet mee in mijn voorstel. Ik zal nog wel moeten lobbyen.
1: Nog niet helemaal.
0: Nee, ik voel het. Maar is dat betaalbaar? Is dat duur? Dat duurt toch veel goedkoper zijn.
1: Nee, die borden kosten meer. Hè. Die moeten ook aangesloten zijn op elektriciteit en zo. Ja, die moeten onderhouden worden. Maar in ieder geval, die bestaan en op sommige plaatsen zijn die zeker een goed idee. Maar op andere plaatsen is een permanente zone 30 beter.
0: Nou, even uit. Oké, goed. Ja. Het is jouw vak. Kijk, ik probeer er alleen maar een beetje mee te denken. En onze luisteraars zijn ook aan het meedenken. Maar goed, oké, we zullen wel zien wat er van komt. In elk geval, veilig rond de scholen rijden. 30 per uur, daar valt veel voor te zeggen. Stef, dankjewel. En tot de volgende.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye, daar. Dit is Joe.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
8: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
10: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost?
11: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
16: En voor mijn pensioen?
17: Tweede of derde pijler, juffrouw?
16: Wat lief?
17: En hebt u een VAPZ?
16: Wat?
17: Wat is een VAPZ, juffrouw?
16: Ik weet niet.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
15: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels.

0: Jacuzzi is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Dit is Joe.
6: 80s en 90s.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Een goeiemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
6: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
5: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren...

0: De verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
1: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
0: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Anelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van Oagel.
2: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
0: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden. Dit is Joe.

0: Show. Weer bepaald over het Eurovisie Songfestival.
1: Na lang gewetensonderzoek heeft de openbare omroep VRT besloten om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Op de afgelopen edities was er bijzonder veel protest gekomen door de deelname van Israël. Maar dat is nu geen bezwaar meer, want de organisator belooft verandering, klinkt het bij de VRT.
0: Ja, de VRT maakt daar dus een bocht van 180 graden. Waarom zo ineens? Wel, de topman, Frédéric de Laplace, legde het op de VRT uit. Het was niet zo gemakkelijk om het uitgelegd te krijgen, maar hij zegt, we hebben heel lang zitten praten met de organisatie en...
2: Hij heeft ons vandaag voldoende garanties gegeven om aan te geven dat er een verandering op til is binnen EBU en dat we terug naar de oorspronkelijke waarde van het Songfestival kunnen gaan. Tot voor kort was het binnen de liedjeswedstrijd niet toegestaan om ook maar iets te zeggen over wat er in de wereld aan het gebeuren was, of het nu in Oekraïne was, of in Gaza, of in Israël. Men ziet vandaag binnen EBU in dat men daar een fout heeft gemaakt, dat daar een fundamentele wijziging nodig is.
0: Oké, dus liedjes zouden daar ook mogen over gaan, over die situatie. Dat is wel een soort van verandering, inderdaad. Artiesten zoals Gustave, Fred Sebastian, Alex Calier, Jeff Neve, al die mensen hebben al hun bedenkingen geuit bij de deelname, vinden het geen goed idee. Zelfs Koen Wouters, die zou wel niet meer opnieuw gaan natuurlijk, want Koen is alles geweest en heeft nu andere dingen te doen met zijn hele grote concert in het Koning Boudewijn Stadion op 4 augustus volgend jaar. Maar ook hij zegt, nee, hij zei dit in de afspraak gisteren.
3: Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza en wij zouden er feestelijk voor bedanken als artiest om nu te
4: echt ook omwille van die reden, niet omdat je het al gedaan hebt, ook omwille van die reden.
3: Ook ja.
0: En de VRT-vakbonden, die hebben al aangekondigd, staat groot in de krant vandaag, zijn kwaad, niet blij met de beslissing. De socialistische vakbond bij de VRT zegt zelfs, we gaan dat boycotten, we gaan alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat het niet op televisie komt. En nu gaat mijn onpopulaire mening komen, jongens. Weet je, ik bedoel, iedereen mag er zijn eigen mening over hebben. Iedereen, dus wat er in Gaza gebeurt, natuurlijk, niemand kan daar blind voor blijven, dat is afschuwelijk. Maar ik vraag mij af of wij niet ooit het paard van Troje hebben binnengehaald toen we beslist hebben dat liedjeswedstrijden ook over politiek gaan. Dat wij beslist hebben dat voetbalwedstrijden ook over politiek gaan. Zou het niet allemaal veel gemakkelijker zijn als wij zeggen, sportmensen die trainen om te sporten, die trainen om te voetballen. En natuurlijk, hollybierrechten zijn superbelangrijk, daar zijn we het over eens. Maar moeten we niet op het veld misschien helemaal neutraal proberen te blijven? Want er zijn voetballers met allerlei verschillende meningen. En daar gaat het toch ook niet over. Die moeten gewoon voetballen. Of bij liedjeswedstrijden zou het niet misschien moeten gaan over de kwaliteit van de liedjes en of er goed gezongen wordt of zo. Dat is eigenlijk een poll die we er even willen insmijten. Maar ik weet dat ik me er niet populair mee maak, dat er heel veel mensen boos gaan over zijn. En toch wil ik het jullie vragen wat jullie mening is. Zijn muziek- en sportwedstrijden politiek of niet? Dat is de vraag. Twee mogelijke antwoorden. Muziekwedstrijden draaien om muziek, sport om de sport. Hou politiek en conflicten daarbuiten is een mogelijk antwoord. Of je kan zeggen, ja maar Sven, je kan niet doen alsof muziek of sport losstaat van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Wat is jullie opinie daarover? Ik kan het gewoon even weten. Het is maar mijn gedachte. Zou het niet makkelijker zijn? Goed zingen is belangrijk bij een liedjeswedstrijd. Goed shotten is belangrijk bij een voetbalwedstrijd. Of op de Olympische Spelen moet je hoog kunnen springen. Goed met die hamer kunnen slingeren. En uw politieke mening, of wat er zelfs gebeurt in jouw land, misschien een beetje blind voor zijn.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ja, het was een beetje een bouwde uitspraak. Ik weet het wel. Toen ik zei van, moet de liedjeswedstrijd niet gewoon over liedjes gaan en sport over sport. Er komen heel uiteenlopende en hele heftige meningen binnen. We hebben Stefan aan de lijn. Dag Stefan, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Je vond me te kort door de bocht, Stefan.
1: Ja, ik vond het te kort door de bocht om sport en muziek qua inhoud dan over dezelfde kant te scheren en zeggen die mogen geen politieke mening hebben.
0: Ja, ze mogen wel een politieke mening hebben, hè? Ja, dat is al één ding. Hè? Maar als ze op het veld staan, dan zie ik ze gewoon graag voetballen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat klopt. En op het veld moeten zij voetballen of rap lopen of over die lat springen. Maar dan moeten ze zich niet op een andere manier uiten. De muzikant gaat zich uiten. Uiten vanuit zijn gevoelens, vanuit de dingen die hem aangrijpen. Ja. En dan denk ik van, ja, wat is dat dan? Moeten dan die liedjes alleen maar over de liefde gaan?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee,
1: de muzikant uit zich van zijn emotie. En dat het dan af en toe over politiek gaat, of over wantoestanden, of over het milieu, maakt niet uit. Op een gegeven moment zegt hij wat hij voelt. En zingt hij wat hij voelt.
0: Nee, daar heb je natuurlijk wel 100% gelijk in. Het zijn artiesten en die moeten alles kunnen zeggen. Maar dan is wat de Laplace van de VRT zegt misschien niet eens zo stom. Dat hij zegt, we gaan wel meedoen. Maar zeker omdat we nu de garantie krijgen dat het in die liedjes ook mag gaan over de wantoestanden die we willen aanklagen. Want dat mocht dus niet, hè, tot nu toe bij de EBU. En dat gaat nu wel toegestaan worden. En dan is het misschien wel nuttig om er toch naartoe te gaan. Om je stem daar te laten horen. Nee?
1: Dat is dan inderdaad wel nuttig om naartoe te gaan, maar inderdaad, het wordt dan een heel gevaarlijke dat de puntentelling gaat over ik vind dat ik akkoord ben met de stem.
0: Ook waar.
1: En niet over het liedje zelf.
0: Ja, lastig, hè.
1: Wat
0: lastig,
1: al jaren een probleem is, denk ik, het Songfestival.
0: Wow, er zijn nog wel wat problemen. Het is ook soms een rariteitenkabinet, maar dat is iets anders. Ik moet je wel zeggen, de poll die we gelanceerd hebben, en jullie mogen nog altijd erop reageren, hè, want het houdt iedereen enorm bezig. Jullie zijn echt keihard aan het reageren. Zijn muziek en sportwedstrijden politiek of niet? En dan ofwel zeg je inderdaad muziekwedstrijden, draai je muziek sport om de sport. Hou politiek en conflicten daarbuiten. Of je zegt, je kan niet doen alsof muziek of sport losstaat van wat er gebeurt in de rest van de wereld. En onze luisteraars hebben wel massaal met toch gelijk gegeven. 84% zegt, zou het niet veel makkelijker zijn als we ons op de sport concentreren en op liedjes zingen concentreren. Maar ik vind je nuance wel juist. Je hebt gelijk.
1: Ik kan ze gelijk geven als je zegt dat die wedstrijd puur mag gaan over is het goed gezongen, is het een goed lied.
0: Ja.
1: En dat is het dan, helaas.
0: Ja. Oké, okay, goed. Hey, we gaan vakbonden gaan het in elk geval proberen te verhinderen dat het wordt uitgezonden op de VRT. Dat kan ook nog wel spannend worden. Hè.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
8: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
7: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
8: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
7: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Humo!
7: Een kot bij Upkot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upkot, een merk van Upgrade Estate.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be. Knaldi.
2: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
5: Goeie koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: De Missed You Dutchess van Connections.
7: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
8: Tjuh, dat heb ik gemist.
9: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

0: en ze heeft net haar 4 wijsheidstanden laten verwijderen. Dus als herstel liggen we samen gezellig in de zetel. Het is fijn om jullie bezig te zien. Groetjes. Oh, Sander, ik heb dat vorig jaar laten doen. Jij was hier toen nog niet, hè, als producer. Man, ik heb er vanaf gezien. Of, ik had er nog 3 zitten en die zijn er tegelijkertijd uit.
1: Gelukkig was ik er nog niet, want dat gezaagd daarover echt...
0: Ja, maar het was niet gezaagd. Het is nog gaan ontsteken en zo ook bij mij. Dus ik ga... verzorg het goed. Dat gaat niet bij jou gebeuren, Louise. We wensen je heel veel sterkte toe. Ik ga even naar de camera. Toi, toi, toi. Ja. Veel sterkte. Anke, die is ook ziek. Anke, die is... Misschien is ze morgen terug anders na het weekend. Dan is ze helemaal hersteld. Maar ze is wel een klein beetje aanwezig in het programma. Over goede 10 minuten. Want we hebben Take van de Week wel opgenomen al vorige week. We spelen een heel bekend televisieprogramma na. En het is eigenlijk zo bekend. En in de scène die wij naspelen... wordt de titel wel 1000 keer ook gezegd. Dus het was niet zo gemakkelijk om dat op te nemen. Want ja, anders heb je het meteen door al. Na 5 seconden. En daarom hebben we telkens wanneer de titel door de... ik wil niet te veel vragen. Door de medespelers werd gezegd, gaan we dit monteren. Een piepke. Ja. Dus dan is het weg. En dan, dat zit daar dan overgemonteerd. Wens je veel succes. Maar denk al even na. Het is een harde scène. Het is een zware discussie tussen Anke en
2: Peter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
9: Volkswagen. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Freak van de Week.
1: Ah, een klein stukje Anke in ons programma. We hebben graag wat meer, maar wie weet vanaf morgen, zeker vanaf maandag terug. Take van de Week hebben we samen opgenomen. Het is een harde scène tussen twee mensen die zwaar met elkaar geconfronteerd worden en in de clinch liggen. Alleen in de oorspronkelijke scène wordt de titel van het programma diverse keren uitgesproken. Maar ja, we moesten de scène wel kunnen naspelen, dus we hebben er een piep over gezet telkens wanneer de naam die jullie dus nu moeten doorsturen gezegd wordt in de scène. Ja, nu zou je misschien al een beetje op pad kunnen zijn. Je weet, je kan winnen 10 filmtickets of een abonnement op streams. Je moet de juiste naam doorsturen via de app van Joe. Veel succes. Joe.
0: De take van de week.
1: En nu kijk ik in jouw richting, Danira.
2: Mijn richting?
1: De rol van is echt een glansrol voor jou. En wat ik ook merk bij jou is emotie.
2: Ik ben een heel emotioneel persoon. Ik ben heel vurig. Ik haat mijn gevoel heel vaak af. Maar ik ben geen gemene persoon, snake bitch, die fake besties met mensen probeert te worden. Allee, kom op. Ik ben een Maar als jullie mij willen opofferen, doe gerust. Dus als jullie willen mij...
1: Je moet ons geen schuldgevoel aanpraten, Danira.
2: Nee, maar doe gerust. Ik ga daar gaan staan en jullie gaan balen. Tot er vanavond.
1: Danira, stop ermee, alstublieft. Stop ermee.
2: Ik probeer gewoon te verklaren.
1: Stop ermee.
3: Wow.
2: Amai.
1: Stop.
2: Oh, mag ik iets zeggen? Ik wil gewoon zeggen, ik ben een Ik ben geen Stem maar op mij. Stem op mij, oké?
1: Danira, ik wil jou heel graag op die stip nu zien.
2: Ik begrijp dat, hè. Mensen moeten het spel spelen. Maar ik ben geen crimineel. Het zijn programma's, hè.
1: Shit, ja. Ik heb mij wel laten gaan. Dat klopt.
2: Dank u, Farouk.

0: Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
4: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
3: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straten aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
5: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
3: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump...

Trump moeten tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die drie zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden. Dit is Joe E.

0: Hansje is niet de enige. We hebben veel gelukkige luisteraars. Pascaline ook.
1: Is dan, goedemorgen. Ik hoop voor 9 op 10 uit. Eigenlijk ben ik wel gelukkig. En dat 1% die je ontbreekt, is waarschijnlijk omdat mijn mama moet afgeven in 6 maanden alleen. Maar ja, nee, pak maar 9 op 10. Ik ben omringd met hele lieve mensen. Voilà. Doei.
0: Amai, ik hou van optimisme dat bij velen. Ja, er zijn ook mensen met een ander cijfer. Maar die hebben heel veel pech of verdriet in het leven. Dat ze iemand hebben moeten afgeven bijvoorbeeld. En dan gaan de punten enorm mee naar beneden. Hoe zit jij, Sander? Op hoeveel zit jij?
2: 8 op 10 of zo, denk ik. Weet je, ik ben aan deze kant van de wereld geboren. Ik ben gezond. Ik kom rond.
0: Ja.
2: Ik heb leuk werk met collega's waar ik geen heel grote hekel aan heb.
0: Ah,
2: dus ik wil maar zeggen, je mocht toch niet klagen. Hè.
0: Nee, ik zit ook hoog. Maar ja, bij sommige mensen is het een pak minder.
2: Als je
0: dat begrijp
2: bent.
0: Ik. Ja, bijvoorbeeld. Maar Nouria van Blind Getrouwd, dat was denk ik de eerste seizoen van Blind Getrouwd, die met Stijn is getrouwd, die zit in Date Night bij Tess. Dat kan je overal bekijken en beluisteren, dat weet je. Vanavond kan je het ook horen op de radio. En die zegt iets heel bijzonders, want Tess vraagt eigenlijk ook een beetje naar een gelukscijfer. En ze zegt iets waar ik van denk, dat is, ik weet niet of ik het mooi vind of net niet. Ik twijfel nog een beetje.
3: Mijn leven heeft zeker een 8 op 10, maar mijn leven hangt ook niet af van mijn partner.
4: Oké.
3: Ja, ik ben heel gelukkig hoe dat ik nu in mijn leven sta. Met mijn kinderen. Ik ben ook gelukkig met de partnerkeuze. Maar als Stijn er morgen niet meer is, ga ik verdrietig zijn. Ja, uiteraard. Maar ik ga dat nooit laten beïnvloeden om nog later nog eens gelukkig te blijven of gelukkig te worden. Want uiteindelijk heb ik nu alles wat ik mee kan wensen. En mijn geluk hangt niet af van hem.
0: Oh, ik vind het sterk. Dat is teken dat je goed in het leven staat. Dat je zegt, ik ben gelukkig. Maar soms als je een partner hebt, dan maakt dat toch ook je geluk een beetje.
2: En het is heel tegenstrijdig wat de meeste mensen denken. Want als iemand een partner moet afgeven, zeggen ze van, er ontbreekt vanaf nu iets in mijn leven. Ik ben helemaal niet meer compleet.
0: Ik raak niet meer.
2: En zij zegt eigenlijk het tegenovergestelde.
0: Zij zegt, zoals het er niet meer zou zijn, nog altijd een 8. Ja, oké. Het is goed voor haar. Iedereen mag zichzelf cijfers geven. Maar, meer dingen over haar huwelijk en over de liefde en over daten en alles erop en eraan. Uiteraard bij Tess in Date Night. Joe,

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels.

0: Carglass vervangt.
1: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
4: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linde.
5: Het verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd en ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
4: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
6: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
4: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport, Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd, maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
0: Dit is Joe.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidl'tjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut, met de pro van
5: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promokoken.
12: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Joe 80s and 90s.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: De Missed You Dutchess van Connections.
2: Allee, de US of A.
3: Ja.
2: De moeite zeker.
3: Oh, dat is echt crazy.
2: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
3: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
3: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
2: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
3: Nee, gemist.
2: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
1: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
5: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
4: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
5: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
4: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Humo!
4: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Mania bij Carrefour.
10: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Go Yellow!
15: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
17: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
18: Belisol.
17: Altijd zeker.
19: Joe, 80s and 90s.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
6: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinken.
7: Wel, dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk, daar staan met alle ogen op u gericht, dat dat een hele opdracht is.
6: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidl'tjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
4: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
13: Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: kastje van oma.
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai. Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
4: Dat is Imo!
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs VAT onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk daalde van 65 naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
10: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbij jaar al eens gedaan heeft.
9: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18 naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoedde

0: vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke, verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
1: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar twee kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
0: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verderop in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak. Maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
2: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
0: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestund in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
3: Dit is Joe.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
12: Voor de volle 100%. Met de pro van...
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
13: Dit is... Joe 80s and 90s.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
1: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
0: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
0: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
4: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, het is bij broek teruggaan.
5: De buren?
6: Zeg, is dat een hert?
7: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
0: Dit is Joe 8.

0: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere drugs. Kathleen Peleman.
3: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
2: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
4: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënten als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
2: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid. Dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt. En pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
1: Dit is Joe.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
2: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
0: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Knaldi.
8: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
4: Een goeiemiddag. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
4: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
3: Dit is Joe

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
14: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
15: Dit is Joe 80s en...

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
2: Een goedemiddag. In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het Nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullus wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ullus. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
2: Nicola Ullus heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een 5e persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
1: Dit is Joe.

0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Dat is Imo!
3: Imo!
4: Imo!
0: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
5: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
0: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
5: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
0: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
1: Humo!
0: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
6: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Knaldi. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,90 euro.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Hallo.
1: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
2: Ja, ik wil autotechniek studeren.
1: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
2: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
1: Ja.
2: En dan krijg ik misschien wat centjes.
1: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Dit is...
11: Joe

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag, wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op school uit stap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
8: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZZ. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
7: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
6: Dit is Joe

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
2: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: De Mistje Dutchess van Connections.
5: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
6: Doe me, gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
9: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
10: Do-do-do-do-do.
9: Leef gerust.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
12: Dit is Joe.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
6: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
2: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
1: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni

0: 13 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs. Vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
1: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
0: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
2: Ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze bedanken waren.
0: Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden.
3: Dit is Joe 8.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo. Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Dit is Joe 80s.

0: u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Dat Imo!
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
9: Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
12: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Joe, 80's en 90's.

0: munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Een Mercedes, dat voelt als

0: ons allemaal.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
4: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
3: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
5: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en dat gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
3: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de Bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondent Grete Keizer.
6: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
3: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maximaal tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maximaal tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
2: Dit is Joe 80.

0: bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
6: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
6: Max, alsjeblieft, het is wel broek terug aan.
5: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2 naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning

0: Cato Belmans van het Antwerpse parket.
1: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
0: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
0: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Ah, dag juffrouw.
3: Hey.
2: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
3: Ja.
2: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Oké.
2: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
3: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
2: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
3: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
2: Haha, jij bent een slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Joe, 80's en

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Dit is Joe 80s en...

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan 500.000 euro. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
2: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. 1 betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
1: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de derde plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij

0: Joe, 80s and 90s. Good times, great music. It is Joe.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
3: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
2: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moos pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.
1: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21.
2: Er zijn weinig woningen die te koop worden aangeboden. En als de Belg zich dan positioneert op een pand, dan speelt de vastgoedmakelaar zijn rol om te zeggen van ja, twijfel niet, wacht niet te lang, want er staan nog andere bezoeken gepland. Mensen hebben vaak ook een goedkeuring van de bank, maar die is ook beperkt in de tijd. Dus van zodra dat je de goedkeuring hebt van je krediet, moet je eigenlijk schakelen.
1: Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
1: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens de lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
1: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
1: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
2: Het eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
1: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Dit is Joe.